0: daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
4: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
5: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
6: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
8: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
0: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
14: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
7: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
16: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
17: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Frank Goeminne, gidsen moeten soms wel eens improviseren.
19: Inderdaad. Ik had het dit jaar nog aan de lijve ondervonden, 14 februari, Valentijnsdag. Iedereen zal het misschien niet meer herinneren, maar het sneeuwde dat men geen meter ver voor zijn hand, voor zijn ogen kon zien. Ik had toevallig een havenrondvaart met de rederij Franlis. Die was geboekt door een Brusselse school, Tachente Scholieren. Die komen toe in Oostende, 9:45, en de boot vertrekt 10:50. Kunt je die mensen nu laten buiten staan in de sneeuw en wachten op die boot? Nee, dat lukt dus niet. Dus wat hebben we gedaan? We hebben die kinderen, of die pubers, want het waren pubers tussen de 15 en de 18 jaar, hebben opgevangen in een stationsschool. En daar hebben we geïmproviseerde uitleg gegeven in Oostende, of over Oostende. Daarna zijn we naar de boot gestapt. Op 10 minuten zaten we in de boot en eenmaal in de boot was het zeer goed en geacclimatiseerd om te varen. We zaten in de boot en het sneeuwde zeer dikke vlokken, zodat we eigenlijk geen 2 meter ver konden kijken. En toch ging de tocht door. En dan moet je improviseren, hè. Je kan nergens iets zien, je kan geen schip zien liggen, je kan niemand zien passeren, dus dan moet je improviseren. En dan heb ik gevraagd aan de schipper om langs het windmolenpark te varen, waar dat de windmolens waren opgebouwd. Gelukkig was het hoog water en konden we op de kade een en ander zien. Ik had ook een windmolen bij mij en ik heb dus Hans de Weg of Hans de Reis over niets anders dan windmolens gepraat. Meer of anders niet. Maar over de haven zelf kon ik niks vertellen, omdat er ook niks niet meer te zien was door de sneeuw.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
20: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je hebt de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
21: En er zijn activiteiten.
20: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
21: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
20: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
21: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
20: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
22: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
23: Noordzee Regio Nieuws.
22: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
25: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
21: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
27: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
21: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
27: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
21: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
27: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
21: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
27: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
21: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
23: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
0: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
21: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
4: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
5: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
6: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen.
7: Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
21: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
21: Dat moest op de Oosthoever zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
21: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
21: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
21: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
21: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
21: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
12: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
22: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
27: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
27: Dat moest op de Oosthoever zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
27: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
27: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
27: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
27: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
27: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
27: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
27: Dat moest op de Oosthoever zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
27: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
27: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oostoeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oostrover.
21: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
21: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In

0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
5: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
5: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
5: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust

0: zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
4: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
5: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
6: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Gids Piet Daman, er was in Oostende ooit een Creoolse sauteerwerf. Weinig mensen kennen dat. Wat was dat? Jij weet daar meer over.
8: Wel, langs het kanaal naar Brugge, kant Oudenburgse Steenweg, nummer 87, stond tot enkele jaren terug een verlaten industrievestiging die als erfgoed geclasseerd was. Dat was de vroegere creosoteerwerf. Mid-19e eeuw werd huil behandeld tegen houtworm en houtrot met creosotolie, een steenkoolderivaat. Het ministerie van Verkeersweersen, later de RTT, opende een bedrijf te Oostende langs de toenmalige omleidingsvaart, dus op de plaats waar nu ongeveer het hospitaal Damiaan staat, om dus voornamelijk houten telefoonpalen te behandelen. Het was voornamelijk fijnspar, dus epicea, ook dwarsliggers voor sporen, palen voor hoppeteelt en weideafsluitingen werden er behandeld. Oostende was reeds aanvoerhaven voor Scandinavisch hout van in de 18e eeuw en voor de zaagmolens aan de vaart toen. Rond de 1900 werd een nieuwe installatie opgetrokken langs de vaart naar Brugge. Het hout dat aangevoerd werd per schip werd na overslag langs een spoorwegnet aangebracht. Er waren opslagtanks voor creosotolie, installatie voor impregneren onder druk met ketels, stoomaandrijving, pompen enzovoort. Vanaf de jaren 70 werden telefoonlijnen ondergronds gelegd. In 1984 was het gedaan met de werf. De installatie van toen bleef bestaan en het geheel, gebouw en technische installatie, werd beschermd als industrieel erfgoed in 1995. Het was nog te bezoeken in 1997 bij Open Monumentendag. Het terrein is vervuild en dient gesaneerd. OVA moet dat doen. Het kon enkel als de gebouwen afgebroken werden. In 2013 werd het beschermbesluit gewijzigd en beperkt tot de machines en uitrusting. De gebouwen werden afgebroken en de installatie tijdelijk verwijderd. Een nieuw plan in 2017 voorziet de heropstelling in een nieuw gebouw. Of dat ooit gaat gebeuren is groot vraagteken. Begin 2019 werd de toestemming tot tijdelijk stockeren verlengd. De site, vroeger RTT, dan Belgacom, is nu van Proximus. Op de beeldbank Oostende en Erfgoed staan er 16 foto's van de vroegere site.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
9: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
10: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
10: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
10: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
10: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
10: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
10: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend en vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
13: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: RC Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
5: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
6: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
7: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
6: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
7: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
8: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om 55 euro te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
17: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
18: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is jouw West-Vlaams radio met het Oostends dialect. Vandaag hebben wij het over het woord ollegatschaarder. Klopt dat, Roland de Snerk?
20: Ja, ollegat betekent natuurlijk aars of aarsopening. Dat kent iedereen nog. Maar Je had de Oostende ook een nollehatschaarder en zelfs de nollehatschaarder. Een nollehatschaarder was dood eenvoudigweg een haarkapper, de coiffeur dus. Maar de nollehatschaarder, dat was Colin Manchet, een meer dan zonderlinge Oostense coiffeur die tussen beide oorlogen te Oostende door de gehele goegemeente gekend was. Hij was een beetje speciaal. Hij durfde zo bijvoorbeeld wel eens met een schaas in zijn handen, dat was dan een scheermes, tegen een schrikkende klant zeggen: "Jouw leven ligt in mijn handen." Dat was zeker voor een kapper bij het oor getrokken. Olle Hatschaarder mag niet verward worden met Olle Hatschopper. Dit woord bespraken we eerder reeds en het betekent schoen met zeer scherpe top, met een smalle neus dus. Velen weten niet dat er nog een ouder woord is voor kapper, maar het is nu vrijwel vergeten. Al kennen alle oudere stadsgenoten het nog, maar ze gebruiken het niet meer. Dat is perquier. Perquier komt uit het Spaans peluquero en is verwant met paruk, pruik. Vroeger waren haarkappers vaak ook pruikenmakers. Twee andere bijna verdwenen woorden in verband met de haarkapperij zijn kloren en een kloorkam. Kloren is inderdaad kammen, met een kam de haren ontwarren of ordenen dus. Kommen naar kloren, ik zal mijn haar kammen. En een kloorkam, dat is dan een gewone of een zakhaarkam. Waarom te Oostende niet heel gewoon kam, zoals overal? Wel, kam had al een betekenis, namelijk een verhaalklamp of hoornklamp op de boeg van een vaartuig. Daarin kon men een tros of touw gehaakt houden. Vandaar dat haarkam dan maar verduidelijkt werd als een kloorkam. Nu moet je er maar een keer kijken als je er nog niet naar de nollehatschaarder moet.
19: Dat is een heel mooi en heel leuk woord. Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regje van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Wandegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
25: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
25: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
25: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
25: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
25: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
25: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
25: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
25: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
25: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
25: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
25: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
25: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
8: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
8: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
14: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
25: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
25: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
25: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
25: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
25: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
25: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
25: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
25: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
21: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostense Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
13: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
15: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
19: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27

0: Assendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudemurnaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
0: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
8: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
11: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
12: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag het werkwoord, veronderstel ik Roland, gletsen.
14: Ja, een werkwoord. Gletsen is ons dialectwoord voor glijden. De verleden tijd is glots en het voltooideelwoord geglotsen. Net als in het Nederlands mag je ook zeggen slieren, maar een glijbaan is bij ons slierbane. Op ijs of bevroren sneeuw gaan glijden, schaatsen dus, klinkt bij ons nog steeds als schaverdin. In gletsen is het grondwoord natuurlijk glad. In Zuidwest-Vlaanderen zegt men niet glad, maar glets. En bij ons in het noorden, gleddig. Het is stief gleddig buiten. Het is erg glad buiten. Als men een dansvloer gladder wilde maken tot het beter schuiven van de danspasjes, dan strooide men gletsenpoeier. Ik heb het zoveel keren in de thans verdwenen dansing

0: fans zien doen. Verwant met gledder is natuurlijk gledder, wat een kale kop of een kaalkop is, een kletskop dus. En je weet het je er misschien ook nog wel dat een gledder het wien is die zijn oor kan kammen met een zijmvel. Maar een gledder is ook een gladde rog. Nu terug naar ons werkwoord gletsen voor glijden, en wel met een uitdrukking. Als men bedoelt dat het nergens toedient om zich te verzetten tegen een ongewenste zwangerschap, dan zei men getjeutig of flegmatiek, gletsen is gletsen. Iedereen zal begrepen hebben dat dit dus een oude uitdrukking is. En als men alles op zijn beloop wil laten, dan zegt men gewoon, laat maar gletsen. Ten slotte dit nog. Als men iemand wil opmerkzaam maken op zijn tekort aan wellevendheid, zijn tekort aan manieren, maar daarbij begrijpt dat men zich moet afremmen, zegt men voorzichtjes, zie we manieren van dat zo te slieren.
1: Dank u, Roland.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
4: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
4: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
4: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
4: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
4: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
4: Dank je wel. Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen.
1: Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
11: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
11: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
11: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
11: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
13: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
11: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
15: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
16: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
17: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
11: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
11: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
11: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
11: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
12: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
14: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
15: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
16: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
16: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
18: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
19: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
21: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Dirk Berends, we hebben het vandaag over het trein- en zeestation Oostende.
23: Ja, dat is een mooie geschiedenis. Als in 1834 de Belgische staat beslist om een spoorwegennet in België, het tweede in Europa na Engeland, aan te leggen, kiest men voor Mechelen als centrale punt van een as die de 4 windstreken in België bedient. En Oostende is uiteraard de terminus, het eindstation van een van die armassen. Het allereerste station in Oostende komt er in 1838, maar dat bevindt zich juist boven de vestingen van Oostende, juist erbuiten. Dat is ongeveer op de site van AZ Damiaan nu, op het grondgebied van Stenen toen. Men bouwt dan in de jaren 80 een groot station, Oostende Stad, op de plaats waar nu de Leize is, aan de Dokken, aan de Mercator. En pas later komt het station dat we de dag van vandaag kennen als het Kaistation. Dat is er pas in 1913 klaargeraakt. En daar krijg je de twee functies samen, zeehavenstation en treinstation. Dat station van 1913 werd eigenlijk gebouwd voor de wereldtentoonstelling van Gent in 1913. En als je inderdaad nu in de ontvangstzaal van het station van Gent komt, kun je een aantal prachtige fresco's van allerlei steden zien, onder meer van Oostende, waarop dat je een maalboot zit pronken met de silhouetten van de gevels en de torens van Oostende.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
22: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
22: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
22: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
22: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
22: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
22: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
22: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
22: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
22: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
22: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
22: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberend Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
5: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
6: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
7: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend en vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
11: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
12: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
15: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
18: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
18: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
18: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
18: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
11: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende, met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is, enzovoort.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen, waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
21: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
12: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn,

0: van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
1: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
2: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Pegeloren is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, vernemen wij vandaag van Roland de Snerk.
5: Weer al zo'n woord dat thans aan het verdwijnen is. Een pegeloren is een vrek of gierigaard. Of, met een ander Oostends woord, een horre of een vrode schoe. Pegeloren komt uit het werkwoord pegelen, dat ik in 5 betekenissen heb kunnen optekenen in het Oostends woordenboek. Maar de luisteraars zullen merken dat ze alle teruggaan op een zelfstandig naamwoord pegel, het oude woord voor pijl. Zoals kegge kei werd, zo werd pegel pijl. Op pegel is dan ook naar maat. Veelal klonk het op mote en pegel, zoals we trouwens in het boek van de Oostense postmeester Bouwens anno 1792 lezen, waardoor hij belaste daring tonnen voortaan op zekere mate en pegel te maken. Pegel was dus pijl en pegelen dan ook vanzelfsprekend in de eerste plaats pijlen, juist afmeten. Als men ergens, in een restaurant bijvoorbeeld, op zijn bord net iets te weinig van een lekkere gerecht merkt, of als een glas maar met mondjesmaat gevuld wordt, zegt men: oei, oei, oei, het is maar juist gepegeld. Vandaar natuurlijk dat pegelen ook betekent niet kwistig zijn, vrekkig zijn. Zo bijvoorbeeld, ze pegelen met hun koekjes. Ze zijn niet te kwistig met hun koekjes. Toetunders en zo zijn gepegeld. Bij hen thuis was men altijd vrekkig. En vandaar ook dat een pegeloren een vrek is. Eigenaardig is dan wel dat pegelen verder ging betekenen proeven, maar wel met die verstande dat het eigenlijk uittesten moest voorstellen. Pegelde ke wat voor wijn de beste is. Proef eens om te onderzoeken welke wijn de beste is. En dan nog verdergaand, pintjes pegelen, veel pinten zuipen, onmatig drinken. Met een ander mooi Oostends woord, lazen. Pintjes lazen, pintjes pegelen.
4: Roland, santé en bedankt.
5: Scholle.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
7: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
6: En je hebt ook een eigen winkel?
7: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
6: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
7: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
6: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
7: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief. Hè, en de Dixie Street Band.

0: Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Hey, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu, hè. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
4: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
11: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
12: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
13: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
14: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast. Wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
16: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
16: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
4: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
21: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
21: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
21: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
21: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
21: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
21: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
21: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
21: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
21: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
21: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
19: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd al het straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out, check it out.
22: De Karl Marx, hè, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
16: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
16: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
1: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
16: En er zijn activiteiten.
1: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
16: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
1: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
16: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
1: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
16: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
4: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
8: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
11: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
12: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: We testen de kennis van Oostendse woorden van Roland de Snerk. In je woordenboek, Roland, vinden we het woord schelpenploten.
25: Ja, dat is een woord.
23: Zeg je dat juist?
25: Ja, schelpenploten. Dat is een woord dat ik eigenlijk heel, heel weinig gehoord heb. En nu is het ook zeer, zeer lang geleden. Maar ik kan het wel gemakkelijk onthouden. Want ploten, dat is natuurlijk de vis die in het Nederlands genoemd wordt een schol. En dan schelpen, ja, dat is natuurlijk een schelp. Dus een schelp. Een kleine schelp zie je dan voor je ogen. Een schelpenploten is dus een schol met een kleine kop ter grootte van zo'n klein schelpje. Laten we zeggen bijvoorbeeld zo'n portemonneetje. Die kleine schelpjes die je op het strand vindt.
23: Ja.
25: Schelpenploten is dus een schol met een klein kopje.
23: Niet noodzakelijk een kleine schol.
25: Nee. Het is een soort met een kleine kop ten opzichte van het lichaam.
23: Ja. Bedankt en smakelijk, Roland de Snerk.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
26: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
16: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
26: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
16: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
26: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
16: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
26: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
21: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
15: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
23: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
23: Dat moest op de Oosthoever zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
23: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
23: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
23: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
23: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
23: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
5: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
6: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
7: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
10: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
10: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
10: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
10: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
10: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
10: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antoni Smalen, wat is de Wine Gallery?
10: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
10: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
10: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
10: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
10: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje, die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
10: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag, telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken en dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
17: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
18: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
19: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
20: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
5: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
6: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
7: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: In het Oostends dialect testen wij vandaag de kennis van Roland de Snerk over zijn eigen Oostends woordenboek. Roland, ik heb even gebladerd in je woordenboek en ik zie daar bij de K het woord krabbebieter staan.
25: Wel, Edwin, krabbebieter, ik heb dat woord nog veel horen gebruiken, de laatste tijd niet meer. Een krabbebieter, dat is een vrek of gierigaard. Maar het wordt ook wel gebruikt in andere betekenissen. Zoals bijvoorbeeld voor een armoezaaier. Iemand die werkelijk door en door arm is. En er zijn er zelfs die krabbebieter gebruiken in de betekenis van ertefredder. Dus een Norse en humeurige kerel. Het werkwoord krabbebieten bestaat ook met al die verschillende betekenissen.
22: Ja, heeft het iets te maken met krap bijten? Op iets hard bijten of zo?
25: Ik denk dat het te maken heeft met kribben. En je kribben bieden.
22: Vandaar dus.
25: Ik denk dat daarvan komt, ja.
22: Bedankt, Roland de Snerk.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
26: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien

0: tende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door

0: in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
3: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
4: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
5: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een uniek plaats om dit te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje, die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
15: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
15: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
15: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
15: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
15: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
12: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
17: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
18: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
19: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
20: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
21: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
15: Er zijn best wel wat animatoren.
21: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
22: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
15: En er zijn activiteiten.
22: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
15: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
22: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
22: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
28: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
29: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
30: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook, met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
15: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
15: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
15: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
15: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
1: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents. Waaronder het voortrekfestival Smaak. Dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
19: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uit
11: gekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
15: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
11: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
13: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
14: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
15: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
15: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
15: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
15: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
21: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
22: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
23: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Stadversluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
24: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
15: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
15: Dat moest toekomst op de Oosterover zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
15: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
15: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
15: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
15: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
15: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
12: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
15: En je hebt ook een eigen winkel?
12: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroom-winkel in de Capellestraat.
15: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
12: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
15: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
12: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Langestraat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
15: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
12: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
15: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
12: Dankjewel.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
14: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
15: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
11: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
13: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
19: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: De dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
15: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
15: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
15: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
15: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
16: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
5: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
5: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
5: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
21: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
22: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomer-events, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
15: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
15: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
15: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
6: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
8: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
9: Omdat we eigenlijk pas recent

0: Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
0: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
4: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Jook Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regio.
11: regionaal nieuws.
12: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredenen. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
13: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen dan al waarschijnlijk.

0: eigenlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
1: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
2: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek, Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:45 is het hoog water.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
5: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Antzeeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Cursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: dat moest op de Oosterover zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
8: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
14: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
15: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
16: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli.
18: Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
19: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
18: En je hebt ook een eigen winkel?
19: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
18: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
19: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
18: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
19: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
18: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
19: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
18: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
19: Dank je wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
20: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
21: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
20: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Charlotte Verkeijn.
1: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
6: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
6: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
6: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
20: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Kursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
2: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
2: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
2: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
5: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
9: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
10: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
8: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
20: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
21: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
20: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
22: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
27: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
28: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
20: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:45 is het hoog water.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Wandegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
11: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
12: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
13: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
14: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een keer naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
21: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
20: En je hebt ook een eigen winkel?
21: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
20: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
21: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
20: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
21: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
20: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
21: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
20: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
21: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. Dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
20: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
23: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
24: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen. Zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
3: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
9: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
9: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
9: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
5: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren.

0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
3: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
4: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostense Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een

0: Gip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
0: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Regionieuws.
4: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
5: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
5: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
7: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
8: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
4: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg. Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
15: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
18: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
17: En je hebt ook een eigen winkel?
18: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
17: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
18: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
17: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
18: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
17: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
18: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
17: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
18: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot en Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
19: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
20: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
0: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
5: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
5: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
21: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
22: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
22: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
22: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
22: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
21: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
10: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
13: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
7: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Regionieuws.
21: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert.
6: luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jos Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
15: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
15: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
15: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
15: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
15: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
5: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
5: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
21: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
9: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
17: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
26: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
21: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dit
8: is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
7: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
8: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
21: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee, dagklapper.
20: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
22: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
22: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
22: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
22: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
22: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
22: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
22: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
22: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
26: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
13: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
14: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarisch film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
23: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
5: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
1: Er zijn best wel wat animatoren.
5: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
21: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
24: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
24: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
24: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
24: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
24: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
24: Dank je wel.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
16: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
17: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
25: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
17: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
28: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
29: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering.

0: alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
8: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.

0: provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
1: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
1: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
5: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
6: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
7: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
15: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortruckfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
6: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
7: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
8: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
9: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
11: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
10: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
10: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
10: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Kleinstrand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
19: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
20: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
21: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:45 is het hoog water.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
22: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
22: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
22: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
22: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
22: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
6: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
6: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
6: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
8: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
9: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
10: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
11: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen, grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
6: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
5: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust.
15: Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
16: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monsenweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
21: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
21: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
21: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
21: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
21: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
15: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
15: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
6: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
23: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
24: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
25: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
8: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortik Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
5: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
16: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
12: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
26: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
3: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
3: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosthoever zijn?
3: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
3: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
3: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
3: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Kursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
19: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
6: En je hebt ook een eigen winkel?
19: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van...

0: In welke straten is dat in het centrum?
1: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
1: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
1: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
5: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
5: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als de Polisfeest een groepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
8: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
9: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
10: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival.

0: Park van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
5: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jean Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijn.
8: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
13: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
15: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
16: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
18: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
18: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
17: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerke raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
19: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens ten toon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sleutel sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
19: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
20: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
26: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
26: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
28: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
29: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
26: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:45 is het hoog water.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
30: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
30: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zijn werk dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
30: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
30: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
20: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaré.
7: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister her naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
11: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
12: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
13: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
26: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke. Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
20: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
26: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Kursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
0: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
0: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
21: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
22: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Gilles en zo'n speeljaard.
23: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
26: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
26: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
26: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
24: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
25: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
27: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
26: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoogwater.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. Hier, we hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
26: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van

0: restaurant op het strand van Oostende.
1: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
2: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
3: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen.

0: Tom Lamont.
1: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellenstraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dankjewel.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak. Dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
6: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
7: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
8: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
9: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd Sibberen Tailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
9: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
16: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
9: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
18: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
19: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
20: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
21: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
22: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
22: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
22: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
22: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
22: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Azier, Mariakerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
22: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
22: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
5: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
6: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
7: En de blonde bitsy en de bitsy brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
8: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
13: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
16: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
13: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
26: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
26: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
26: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
26: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
26: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
26: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
26: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
26: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
20: Regionieuws.
27: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortruck Festival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit, in de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
3: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
2: En je hebt ook een eigen winkel?
3: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
2: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
3: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
2: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
3: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
2: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
3: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
3: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
5: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
6: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
7: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
8: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
11: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
11: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
11: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
9: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
19: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
20: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
18: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostense koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen, hè?
21: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vandaag blijft het aan zee volledig zonnig. De maxima aan zee stijgen naar 23 graden. Verder landinwaarts stijgen de maxima naar 29 graden. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met periodes van lichte regen of enkele buien. De maxima zitten dan tussen 21 en 23 graden. De strandwatertemperatuur vandaag is 21,1 graden. Straks om 11:15 is het hoog water.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
24: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze traditie willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
23: En er zijn activiteiten.
24: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
23: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
24: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
23: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
24: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
18: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
23: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
23: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
23: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
23: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
23: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
2: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
7: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
8: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw wonder.

0: slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Regionieuws.
5: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
5: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse

0: karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
0: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
0: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
0: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortruckfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosterover zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
9: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkocht de zaal en de mensen moeten erop zijn.
10: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
11: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
12: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
12: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
12: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
12: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
12: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dankjewel.
0: Iedereen
9: Jan luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
18: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
20: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
21: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
22: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
18: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jos Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
16: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
16: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
16: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
24: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortruk Festival Smaak. Dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
14: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
14: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
14: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van, zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn? Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
14: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
6: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit echt aan het strand.
7: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
11: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
14: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Nie.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
19: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
18: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
19: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
27: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
28: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
12: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
29: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
29: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
14: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
29: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
14: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
29: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Regionieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
14: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
14: Dat moest op de Oosthoven zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
14: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
14: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
14: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
14: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
6: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
4: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
7: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
8: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
8: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
10: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
10: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dankjewel.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
12: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, augmented reality ook. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
19: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
19: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
19: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
19: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
21: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
22: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
23: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
24: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat we

0: Mark Gallet, ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
3: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
5: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
10: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
9: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
10: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
8: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse

0: cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
4: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
10: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt vijf

0: klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
0: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
5: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
4: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
11: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
10: En je hebt ook een eigen winkel?
11: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
10: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die?

0: handelaarsbon?
1: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
1: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
1: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
1: Dank je wel.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomer-events, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
10: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
11: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
12: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
13: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was ik wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
14: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
16: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
16: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
16: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
20: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
3: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
22: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
23: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
1: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
1: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
1: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
1: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
1: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaree.
24: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
25: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
25: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdient. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
14: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
16: Er zijn best wel wat animatoren.
14: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
9: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
10: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
11: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
12: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
16: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
16: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
16: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Antwerpse Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Maaike van Ie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
10: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
12: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
11: En je hebt ook een eigen winkel?
12: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
11: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
12: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
11: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
12: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
11: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
12: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
11: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
12: Dankjewel.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
3: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
13: Er zijn 6 fietsen die we in de de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
14: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
17: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
18: Er zijn best wel wat animatoren.
17: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
16: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
18: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
18: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
18: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
18: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
18: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
22: Regionieuws.
16: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
23: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
16: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen.

0: paasvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
1: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
2: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
5: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabouw hier.
9: Ik ben David Nasus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwart.

0: plezier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
0: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
0: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
7: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
12: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Servaas Buisgaard.
14: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortruckfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
16: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
16: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
16: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
16: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
16: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
16: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
16: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
16: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
6: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
18: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
12: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux. Jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijen.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
5: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
9: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
21: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Cibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we bleven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven.
25: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Neel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
11: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
11: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
13: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin. Wat een

0: Noordzee Regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
5: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
6: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
16: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
16: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
20: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
21: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
22: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostense koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
23: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor Jeugd Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoven zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
6: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
9: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
11: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
12: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maxima rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostense Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
26: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Cibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende.

0: circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
5: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het

0: nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
5: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
7: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
8: Ik heb nog altijd geweldig veel energie en veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
9: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
10: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn en dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
12: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
11: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
19: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
20: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
21: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maxima rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
22: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
22: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
22: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
22: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
22: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
22: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
22: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
22: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
24: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Landegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
12: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
12: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd met iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
12: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark.
7: Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15. Hier bij Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
12: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
12: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
12: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
8: Regionieuws.
11: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
11: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gael Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
26: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
26: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
26: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
26: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur, maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Nieuws en info aan de kust.
16: Thuis aan de kust.
15: Radio Noordzee.
18: Noordzee, dagklapper.
19: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
28: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
29: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. Hier, we hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
17: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen.
14: Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
8: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
11: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
12: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
6: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
14: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht.
1: Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
5: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
6: We zitten nog Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermaipalas. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
7: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibberen Tailleu, jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond

0: hadden de haven gratis hun deuren en dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
6: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
7: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
8: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
9: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleu.
11: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
10: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende.

0: De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
11: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
12: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
13: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
5: Iedere keer als ik met Arno op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
6: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
2: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
2: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamen, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
13: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
15: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
16: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibren Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
17: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
17: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
17: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
8: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
22: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
23: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
24: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
24: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
6: Bedankt voor het gesprek, Romina van Hoorn.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
9: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
11: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers.
12: Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
15: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
12: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
8: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
12: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
14: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
8: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
8: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de

0: nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
3: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
4: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
5: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond. En hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
6: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
1: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
1: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
1: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
1: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
1: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
8: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.
10: Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
6: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
6: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
9: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen. Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
3: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een keer naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
0: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
16: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
18: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
0: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
18: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
0: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
18: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
0: Wat zal hier allemaal gebeuren?
18: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
18: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
18: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
0: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
18: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
0: Wanneer is de Wine Gallery open?
18: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
20: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
21: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
8: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
10: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
22: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
22: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
25: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
26: Dus het is het Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maxima rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
23: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
0: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
0: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
22: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Dit is Radio Noordzee.
0: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
0: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
0: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
15: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
16: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
18: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
18: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
18: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
18: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen, Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
22: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
18: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
18: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
20: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortruck Festival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zijn bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
0: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
16: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
10: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
21: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Anthony Smalen, wat is de Wine Gallery?
6: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
0: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
0: Dat moest op de Oosthoever zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
0: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
0: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
0: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
22: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
14: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak er ook voor.
15: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
17: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
0: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we bleven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende.

0: En dit voor de periode van ruim 3 maanden.
1: Dus het is het Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd. En is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
6: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: En er zijn activiteiten.
6: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
5: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
6: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
5: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
6: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
8: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
7: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal

0: nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostense Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
10: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren en dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
11: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
13: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
14: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
15: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerke raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
11: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
21: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
22: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
23: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
24: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
15: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
15: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberend Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
5: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
6: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberend Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
2: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
2: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
2: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus. Dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens. Dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan. En zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Kursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren. En dat tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat het zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrekfestival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
7: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
8: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor Jeugd Sibberen Tailleux.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
14: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jean Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
15: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
16: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
7: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maximaal rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 6:40 is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monsenweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
2: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
2: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosthoven zijn?
2: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
2: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
2: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
2: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
6: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, sibberend ajeu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
23: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
5: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
14: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
10: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Charlotte Verkeijn.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog.

0: zeilschip Mercator. Op het Duinenplein in Bredene bleef het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Voortruck Festival Smaak, dat allemaal tot en met zondag. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat Joe Mullen. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
5: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
7: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
8: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
9: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
10: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
12: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
12: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
11: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende.

0: Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van lekker zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
11: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
12: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
13: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. wordt morgen wisselend bewolkt met periodes van regen of buien. We krijgen morgen maxima rond 22 graden. Maandag opnieuw wisselend bewolkt met opklaringen. Uit de bewolking kan er lichte regen vallen. Aan zee wordt het morgen 22 graden. De strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,1 graden. Morgen vroeg om 20 voor 7 is het laag water.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
14: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
14: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
14: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
14: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
14: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
14: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
20: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
21: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod te hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
22: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
22: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
22: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
22: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regionieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
25: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
26: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
27: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Johnny Montaigne, je hebt het vandaag over het koninklijk jacht van Leopold II.
28: Ja, het koninklijke jacht van Leopold II, de Alberta. Het was inderdaad een maritieme traditie, daterend zelfs nog van voor de Eerste Wereldoorlog, toen de Europese vorstenhuizen en de grand chichi eigenlijk, zich gaarne lieten helden door het erop nahouden van een luxe jacht en zo mogelijk het deelnemen aan het mondaine gedoe op zee. En natuurlijk, Leopold II mocht niet onderdoen. Leopold II huurde, hij kochte niet, hij huurde en dan nog voor persoonlijk gebruik en met geld uit eigen zak. Vanaf 1898 hij huurde het stoomschip Alberta. De huur, het onderhoud, het in de vaart houden betekende uiteraard een hele zware kost, want het was een luxe jacht. De Oostendenaars omschreven de Alberta als de boot van de koning Leopold. En iedereen keek op naar de boot van koning Leopold als die aangemeerd lag hier in Oostende. Het was een mooi fraai schip, een van de mooiste jachten van zijn tijd. Indrukwekkend van afmetingen. Voor een buitenstaander best te vergelijken met het schoolschip Mercator. Iedereen kent de Mercator. Het was zelfs nog een stuk langer. Het jacht werd gebouwd in Schotland. Ten tijde van Leopold II is de Alberta steeds blijven varen onder Engelse vlag, met Oostende als uitverkoren thuishaven. Het jacht werd geleid door Engelse officieren en de 60-koppige bemanning zelf was op uitzondering na volledig Engels.
18: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
6: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
12: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
18: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
22: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortik Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
10: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
13: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 10:15, hier bij Radio Noordzee.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
18: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
17: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
17: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Dit is Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
22: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
22: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
19: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
20: Wel, het is in Roxem gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
21: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
23: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Footbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
22: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortik Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
24: Ik ben Bart Versleus.
25: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
23: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
26: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
27: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Twee woorden die in het Oostendse dialect samenhoren, eln en pan. Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Roland de Snerk, wat het precies betekent, eln en pan?
1: Een duine top is een elle, een diepte een panne. In de duinen, heb je grote en kleine laagten. Men zal eerder een tamelijk grote laagte, waar veelal ook water te vinden is tussen de duindoorns en andere duinenplanten, zo'n pannen noemen. 200 jaar geleden was er een vorst die toch al wat modern was voor zijn tijd. Hij was een verlichte geest. Hij zag in die duistere tijden toch al wat licht van de reden en wilde dus wat redelijker voor alle mensen worden. Niet uitsluitend voor de adel dus, maar bijvoorbeeld ook voor de burgers kooplieden. Het was de Oostenrijkse vorst Jozef II, naar wie een straat te Oostende genoemd is, de Jozef Twijstraute. Welnu, men dacht toen al wat aan het voeden van vele kelen. En om hieraan te verhelpen, bijvoorbeeld aan het stimuleren van de vishandel. Een van de goede maatregelen hiervoor was het aanleggen van steenwegen die aan de dorpen voorbij gingen. Want ze liepen rechtlijnig van stad naar stad, zoals de Torhoutse steenweg aangelegd in 1766, met Leffingen, Snaaskerken enzovoort opzij latend. Een andere maatregel was het stichten van een nieuw vissersdorp, dat aanvankelijk naar Jozef II genoemd werd, in de duinen voor Adinkerke op de Franse grens. De allereerste naam voor dit vissersdorp was Jozefsdorp. Het lag in een grote panne. Vandaar dat de mensen al vlug een andere naam kozen, de Panne. In de duinen bij de Panne werd veel ten behoeve van de bouw vernietigd. Maar naar de grens toe heb je nog zoveel pan en ellen dat men het nog wel eens durft hebben over de Sahara aldaar.
3: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
18: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxham raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
22: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
22: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
13: Zeker, ik hou heel erg van Oostende.

0: The Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vayamundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
5: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast

0: de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaree.
5: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Siberen Tailleux, jullie bedanken hen.
9: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
9: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
4: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
10: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Stadversluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee-regionieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
17: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
18: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: We hebben het nu over het Oostendse woord fontenelle. Roland, wat betekent het?
20: Wel, voor men grote glasplaten kon maken, hadden de rijkste huizen ruiten gemaakt van kleine, in lood gevatte stukjes glas, boetsenscheiben vensterglas of in het Oostends gat van bottels genoemd. De mindere huizen hadden open gaten als venster, die daarom wind, oog, hadden kunnen genoemd worden, zoals in het Engels window of in het Deens windowe. Men kon ze wel dichten met houten deurtjes, die daarom ook wel eens watervijsters genoemd worden. Of, omdat ze het open venster afsluiten, luiken, vensterluiken. Het oude werkwoord luiken betekende immers sluiten. Oorspronkelijk was het luik op het scheepsdek dan ook het deksel. De afsluiting boven het ruim, maar meer en meer werd luik de opening zelf. Het tegenstelde van dit oude werkwoord lukken bestaat wel nog, ontluiken. Zo'n vensterluik wordt ook wel eens een blinde of blende genoemd omdat het afsluit, donker maakt. Of, en velen kennen nog wel dit woord, een blaffeteure genoemd. Beide woorden zijn indringers in ons dialect. Het echt Oostends voor vensterluik is fontenelle. Vanwaar deze eigenaardige klanken? Welnu, ook dit woord fontenelle komt uit het Spaans. Raam is ventana, verkleinwoord ventanilla. Vandaar fontenelle, vensterluik.
19: Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleur. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudemeurse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
19: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
19: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
21: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
19: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
19: Dat moest op de Oosthoever zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
19: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
19: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
19: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
19: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
19: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
4: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
5: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
8: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
25: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
25: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
10: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
14: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
27: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
9: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
7: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
9: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
7: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
9: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
5: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat Cursaal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
10: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
3: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
10: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
3: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
10: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
16: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
17: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
18: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Luc van Spijbroek, een belangrijke historische gebeurtenis in Oostende, is 1 februari 1953 een storm.
20: Ja, en wat voor storm? Er was de storm voorspeld, maar niemand, ook de specialisten en weervoorspelders die over alle informatie en meetapparatuur beschikten, hadden verwacht dat die zo'n catastrofale gevolgen zou hebben. Die dag woedde op de Noordzee een hevige storm, waarbij over Schotland windstoten tot 193 km per uur gehaald werden. Aan onze kust haalde men windsnelheden tussen de 120 en 150 km per uur. De uitzonderlijk lange duur van de storm, meer dan 24 uur, en het extreme hoge waterpeil, springtij, beletten dat het water bij eb kon terugstromen. De wind kwam toen immers uit een noordwestelijke richting. Deze combinatie, samen met het springtijdhuis, leverde dan ook de ideale basis voor het drama dat volgde. Nu waren de Oostendenaars wel wat gewoon. Zo hadden we in 1949 ook te lijden van een hevige storm, waarbij het water over de dijk sloeg en tot aan het Wapenplein kwam. In de loop van de geschiedenis zijn er heel wat catastrofale stormen geweest die men vroeger de naam van een heilige gaf. Zo hadden we op 22 januari 1394 de Sint-Vincentiusstorm, waarbij grote delen van Oostende verloren gegaan zijn. Een andere fenomenale storm was de Allerheilige Storm van 1570. Hierbij zouden een 20.000 mensen het leven gelaten hebben. Wat de storm van 1953 voor de Oostendenaars betekend heeft, zien we in een volgende aflevering.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
21: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
23: Ik ben David Nassus.
24: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
25: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
5: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur. Radio
6: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
7: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
21: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortik Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
10: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
23: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief is.
11: positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
12: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de Garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de Garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
21: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen en ook bepaalde

0: Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinderziekse staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
7: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
8: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd

0: aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
9: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
13: Stadsgids Mark Loy belicht ook vandaag een stuk geschiedenis van de Oostende-Doverlijn.
14: Oostende wordt geassocieerd Mettelein, Oostende, Doever, 150 jaar. Maar alleen de wat oudere Oostendenaren weten misschien nog dat er ook in de marge van de Oostende-Doeverlijn een aantal andere vracht- en passagierslijnen operationeel zijn geweest. Ik neem het voorbeeld vandaag van de Tilbury-lijn. En de Tilbury-lijn was een lijn tussen Oostende en de haven, de Londense haven, voorhaven Tilbury. En dat was een lijn die uitgebaat werd door Cockerill. Cockerill, die we allemaal kennen van de staalfabrieken in Seren en ook van de scheepswerf in Hoboken. In 1894 start die Tilbury-lijn en was het de bedoeling om met de John Cockerill, dat was de naam van het eerste vaartuig, vrachtschip was dat, om een lijn definitief in te leggen, maar dat schip bleek dan te groot en had een te grote diepgang en is al rap afgevoerd. 2 jaar later begint de Tilbury-lijn met 3 gecharterde Britse vaartuigen. En die zorgden voor land- en tuinbouwproducten die op de Londense vroegmarkt werden verkocht. Dat waren groenten en fruit, eieren, pluimvee, zelfs konijnen. De Ostend Rabbit was erg bekend in Londen. En die schepen vertrokken hier om 2 uur in de namiddag in Oostende, om 11 uur 's avonds om 23 uur in Tilbury te arriveren, want de vroegmarkt en de verkoop daar starten al om 4 uur 's morgens. Dus 3 schepen, dan worden nog andere schepen ingelegd. Dat was een tamelijk renderende rederij. En die hadden een berelen op de hoek van de Visserskaai en de Sint-Paulusstraat boven een café. Dus dat was tamelijk kleinschalig allemaal. Er wordt trouwens in 1920 nog een 2-wekelijke lijn ingelegd tussen Antwerpen en Tilbury, naast die van Oostende-Tilbury. En er wordt na de Tweede Wereldoorlog opnieuw opgestart met de Safir. Uiteindelijk moet de rederij het bijltje erbij neerleggen op 1 juni 1970 en komen 76 mensen werkloos op de kaai te staan.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
13: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
20: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
16: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
20: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
16: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
20: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
16: Wat zal hier allemaal gebeuren?
20: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
16: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
20: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
16: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
20: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
16: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
20: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
16: Wanneer is de Wine Gallery open?
20: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor Jeugd Sibberen Tailleux.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
16: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
22: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
23: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
24: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
25: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
16: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
25: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdient. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
13: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenda Groo.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaree.
10: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
20: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
9: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
20: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
9: Dat moest op de Oosterover zijn?
20: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
9: Wat zal hier allemaal gebeuren?
20: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
9: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
20: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
9: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
20: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
9: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
20: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
9: Wanneer is de Wine Gallery open?
20: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
14: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
15: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
17: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
4: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
17: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
9: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
9: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
18: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regionieuws.
24: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
24: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
26: Je zit in de Nossebelk.
27: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
26: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
27: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
26: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
27: Het Oostends dialect.
26: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
27: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
26: Een breiningsge dunne knijker.
28: Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons vandaag iets meer over het Oostense woord pezenwever.
26: Toen ik onlangs een spreekbeurt over het Oostends bracht, gaf ik voorbeelden van volksetymologie. Je weet wel, het volk vervormt een woord om het gemakkelijker te maken, omdat het beter kan herkennen. Zo werd Eau de Cologne Rode Cologne, mannekaas mandemekaasen. De grappigste die ik kon noteren was zeker wel voor: heb je dat ook gehoord? Hij is met zijn motorcycle in de vitrine van de Innovation gereden. Dat werd dan in het Oostens. Heb je dat ook gehoord? Hij is met zijn motorcycle in de Victorine van de L'Innovation gereden. Nu, na die spreekbeurt kwam er een dame bij me om een recent voorbeeld van volksetymologie te geven. Haar tante, meen ik, of een ander familielid, was een pacemaker ingeplant. En ze vertelde naderhand dat ze een pezenwevertje droeg. Zeer grappig voorwaar. Een pezenwever is eigenlijk een vrek of een gierigaard. Anders genoemd een smerige lebbe of een vroede schoe. Je mag dan een oor uit zijn gat trekken, het gaat klinken lekker goede bellen.
28: Blijft groeien dat Oostense dialect, zelfs vandaag nog met die pacemaker.
26: Inderdaad, en zeer grappig, hè?
28: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
4: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
9: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
4: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
9: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
4: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostense Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Cursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
9: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
9: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
9: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
9: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
5: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
6: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
7: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
11: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
12: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jean Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
5: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
5: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
12: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
13: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
14: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
15: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
5: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.

0: Nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock?
0: Nee, de handelaarsbond Billy Pock blijft de handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monsenweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
8: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
2: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
10: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
11: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
12: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat al 37 per uur geflitst worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
13: Gids Luc van Spijbroek, we brengen vandaag een bezoekje aan het Ensorhuis.
14: Ja, inderdaad, het Ensorhuis. Als je aan dit huis passeert, denk je waarschijnlijk niet direct aan onze gekende schilder James Ensor. En toch, in 1917 verhuisde James Ensor naar dit pand dat hij geërfd had van zijn oom, die er een schelpen- en souvenirwinkel in openhield. Hij bleef hier wonen tot zijn dood in 1949. Na zijn dood ijverden de vrienden van James Ensor gelukkig voor het behoud van dit pand dat in 1956 overgedragen werd aan de stad Oostende. Veel inspanningen deed men niet om dit pand in eer te houden. Het begon rap te verkommeren en het werd dan ook voor het publiek gesloten. Men begon meer en meer te denken aan een afbraak van dit pand, maar gelukkig werd uiteindelijk besloten om het pand te behouden en te renoveren. In 1973 begon men met te werken en kwam men aansluitend in

0: deze woning als museum heropenen. Het Ensorhuis is zo origineel mogelijk behouden en geeft een duidelijk beeld van de leefwereld van James Ensor. Je kan je er een beeld vormen van de schelpen- en souvenirwinkel, de documentatiekamer en het atelier, blauw salon enzovoort. Ondertussen is het aanliggende hoekpand aangekocht met de bedoeling de capaciteit van dit museum te vergroten en meer werken van Ensor aan het grote publiek kenbaar te maken. Reden dus om binnenkort eens langs te komen.
1: Dat Ensorhuis, waar bevindt zich dat precies?
0: Dat bevindt zich op de Vlaanderenstraat, eigenlijk op de kruising van de Vlaanderenstraat en de Van Isegamlaan, rekening houdt met de uitbreiding van het Ensor Museum in Wording.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
5: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
5: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
5: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
5: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
4: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan en we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
7: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
8: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
9: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
15: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
15: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
15: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
15: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
14: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibren, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijzelingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
17: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
18: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
19: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
7: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
20: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
20: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosthoever zijn?
20: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
20: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
20: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
20: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
20: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
20: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
10: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
5: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
23: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dirk Berends, in de inkomhal van de Grote Post zijn er keramieken en glassen sculpturen.
24: Ja, en als je die van nader bekijkt, dan merk je ook de creator, namelijk Jo Maas, een echte Oostendenaar. Ik heb hem kunnen spreken over zijn realisaties. Hij was eigenlijk een leerling van architect Gaston IJsseling in het Gentse. Ging elke dag over en weer. En Gaston moet al onmiddellijk gezien hebben dat Jo Maas een bijzonder talent had om keramieken en glassculpturen te maken, terwijl hij daar totaal niks van kende. Hij was lesgever in een lokale technische school en is dan een jaar op studieronde geweest om die keramieken voor te bereiden, zoals ook de glassculpturen. De keramieken stellen dus de geschiedenis van de post voor, de recente geschiedenis en de wat oudere geschiedenis. En in de glassculpturen, in wat nu het eetcafé is, daar zie je de geschiedenis van de RTT, van de Regie voor Telegrafie en Telefonie, eigenlijk opdommen.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
25: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
25: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
25: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
25: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
8: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael Vanny.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
7: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
2: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
7: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
2: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
7: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
11: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
7: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
14: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
16: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
17: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
25: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
25: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
25: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
25: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
18: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
11: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
11: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
0: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het klein strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
22: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
22: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
22: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
22: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
22: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
21: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostense Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
7: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
7: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
5: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
8: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
9: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
19: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleux.
7: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerke raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
11: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
23: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
23: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
23: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
23: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
12: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
0: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
17: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
27: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Gemdanens, we hebben het vandaag over een bekende Oostendenaar, Karel Jonkheere.
28: Ja, Karel Jonkheere werd in de Sint-Paulusstraat Oostende geboren op 9 april 1906. Hij overleed in Rijmenam in december 1993. Als schrijver werd hij veelvuldig bekroond. Hij kreeg zelfs 2 keer de driejaarlijkse staatsprijs voor Vlaamse poëzie. Hij studeerde in Oostende en Gent en behaalde het diploma van leraar in de Germaanse talen. Na zijn legerdienst in Brugge werd hij stadsbediende in Oostende. Vanaf 1929 gaf hij 10 jaar afwisselend les in Jambloer, Nieuwpoort en Oostende. Op 9 oktober 1932 trad hij in het huwelijk met Germijn Reinders en gingen ze wonen in de Plantenstraat. Door de Spaanse burgeroorlog vroeg men gastgezinnen voor de vluchtende kinderen. De familie Jonkheere nam Conchita in huis. Hij schreef een gedichtenbundel opgedragen aan haar, Tita. Zijn ganse leven zou hij contact houden met haar. Na heel wat verschillende functies, zoals directeur van de staatsschool te Beurne, inspecteur van de publieke bibliotheken, ministerie van Onderwijs, als ook secretaris van de minister van Binnenlandse Zaken, krijgt hij in 1949 een zoon van Denise de Ketelare. Dat is dan de definitieve breuk met Germain en ze verhuizen naar Sint-Idesbald. Zijn zoon is blind geboren en om de geschikte onderwijsinstellingen dichterbij te hebben, verhuizen ze nogmaals in 1953 naar Rijmenam, in de provincie Antwerpen. Maar Karel blijft in hart en nieren een Oostendenaar. De meeste werken die hij schrijft zijn geïnspireerd op de zee. Volgens hem was Oostende een surrealistische stad met de Oostendenaars als ras apart, die hij dan ook als dusdanig beschrijft in zijn novellen en gedichten. Bijvoorbeeld ook Oostende vertelt.
4: Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
8: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
8: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
8: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
7: Er zijn best wel wat animatoren.
8: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
0: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
9: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
10: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten, zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapen.

0: In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
5: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
9: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
11: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
12: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
13: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
5: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
14: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
16: Ik ben Lut van de Kastelen.
17: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
5: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
17: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
18: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Ook vandaag maken wij weer tijd voor het Oostendse dialect. Vandaag een vriendelijk woord of een lief woord, keppen, Roland. Ja, met, is het wat ik denk dat het
19: ja,
14: is?
19: Ja, met keppen, het is inderdaad een Oostends woord dat nog volledig gekend is. Hè? Het betekent lieveling, vertroeteling, gunsteling. Kom hier, met keppen, dank je paluffen. Kom hier, lieveling, dat ik je liefkoos. Paluffen is inderdaad liefkozen. Als men het nog wat verder drijft en oogappel bedoelt, dan klinkt het keppen sleppen. En waar me keppen sleppen? Je weet dat je me palodder ziet. Palodder betekent hetzelfde als keppen sleppen, oogappel dus. Als een kind op onbillijke wijze bevoordeeld werd, dan was het een keppenkindje. We hebben op school allemaal wel keppenkindjes gekend. Dan zeiden we het keppenkindje van de meester. Dat was dan hetzelfde als een voorgetrokken kind. Uit het oude verkleinwoord van keppen, dat eigenlijk kap betekent, komt keppelink. Een keppelink is dus een kleine keppe. Dit nu verloren gegaane woord komt voor in de uitdrukking het is beter oedemans keppelink of jongemans verstotelink. Dit zei men als men bedoelde dat het beter was door ouder mensen, de grootouders bijvoorbeeld, opgevoed te worden, dan verwaarloosd door jonger mensen, de ouders in sommige gevallen. Keppe is dus de weergade van het Nederlands kap. Een kap dient inderdaad ter bescherming. Denk maar aan een monnikskap of de kap van een dak. Keppe wordt niet meer aangevoeld als kap. Dit ook omdat in jongere tijden het woord kappen een intrede in het Oostends gedaan heeft. En wel in verschillende betekenissen. Keppen en kappen bestaan dus naast elkaar. Een kappen is een kap of hoofddeksel. Maar ook op de zeilschepen vroeger de beschermende kap boven het trapgat. En ook te vermelden kappen als het lederen kussen op een gareel om de schouders van het paard te beschermen. Dus weer dat beschermen. Een keppe wordt beschermd.
14: Bedankt voor de uitleg van het Oostense dialectwoord keppen. Dat was Roland de Sterk.
1: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
21: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
14: Waar bijvoorbeeld?
21: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
14: En dat willen jullie oplossen?
21: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
14: Wat is de verdere timing daarvoor?
21: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
14: Dat is al vrij snel.
21: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hello, I'm Dario Durda.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
14: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
14: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, allee, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
20: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
13: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
25: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het Park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
14: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
14: Dat moest op de Oosterover zijn?
2: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
14: Wat zal hier allemaal gebeuren?
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
14: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
14: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
2: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
14: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
2: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
14: Wanneer is de Wine Gallery open?
2: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
22: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
22: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jos Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
26: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: en er zijn activiteiten.
26: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
26: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
26: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
22: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Heel wat animatoren in Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybren Tailleux, jullie bedanken hen.
13: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
14: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
13: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
16: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
17: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd Sibberen Tailleu.
13: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
14: Er zijn best wel wat animatoren.
13: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerk raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
14: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
14: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
14: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
14: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
22: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
6: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
22: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
15: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vandaag hebben wij het over het woord barrel. Rolande Snerk vertelt ons wat het betekent.
21: Als men verscheidene planken verenigt, dan krijgt men een paneel of een bord, in ons oude dialect bart genoemd. Vandaar het bord vooraan in de klas, vandaar het platte bord waaruit we eten. In de Scandinavische talen wordt hierom de tafel, bord genoemd, al spreken ze er meestal de eind de niet uit. Een koud buffet is in Denemarken kollebor, dit is koude tafel. Bij ons dus niet bord, maar bart. Bart wordt nochtans heel weinig in onze stad gezegd, op de buiten meer. Bij ons is het meestal het oude verkleinwoord van bart, barrel. Vandaar bijvoorbeeld de zitsbarrel, het uitneembaar zijpaneel van een wagen, en de vaste barrel of het vastpaneel. Zo ook de delen van een beddenbak. Dat hoge paneel waar tegen de hoofdkussens liggen, het voorbart genoemd. Dat waar tegen de voeten aanleunen, het spoendebart. En dan daartussenin de twee zitsbarrels. In de oude rekeningen van Oostende vindt men niet barrel, maar barder. Zo in 1492, ik lees de tekst uit die rekening. Van Vrechte van de voorzijde barderen, van der Vliet te voeren op het zand in de Oedestede. Dat waren dus panelen die vervoerd werden van de watergang naar de thans verzwolgen oude stad, naar het Marktplein, het zand genoemd. Was iets uit vele planken samengesteld, dan was het barderen, vergelijk de rekening van Oostende van 1523, dat hij gemaakt heeft in een barderen tun bij de dunne aan doode kerke. Dit was dan een houten omheining, toen nog tun genoemd, om het zeewater enigszins tegen te houden tot bescherming van de oude Sint-Pieterskerk achter de duinen, die dus ook tot het verdwenen Oostende behoorde. Er zijn nog mooie samenstellingen met barrel, al naar gelang waar ze te vinden waren, zoals beddenbarrel, karrebarrel, korrebarrel. En het zwaard van een platboomder. Dit is een zijpaneel, zoals je die nu nog op vele Hollandse en Friese botters, tjalken en dergelijke vindt, is een vlerke, maar ook een barrel. Een barrel op een boot. Echt een mooi woord.
20: Bedankt voor de uitleg, Rolande Snerk.
2: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
20: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
20: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
20: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
5: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
8: Noordzee Regio Nieuws.
22: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
25: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
20: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
25: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
5: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
8: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd Sibberen Tailleu.
1: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
20: Er zijn best wel wat animatoren.
1: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
22: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Een 21-jarige bromfietser uit Middelkerken raakte gewond bij een aanrijding op de Kalseidebrug. Hij werd aangereden door een personenwagen en werd overgebracht naar het AZ Oostende. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Feest in Bredenedorp met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apéro Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
2: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasha Waldman.
2: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
3: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosthoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. In Roxem raakte gisterenmiddag een fietser zwaar gewond na een aanrijding met een auto. De fietser werd frontaal aangereden en kwam op de voorruit van de personenwagen terecht. Het slachtoffer werd met een mughelikopter overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
9: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Cobain.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
11: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
6: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
6: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosterover zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
17: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
18: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
19: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
11: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapte niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder ziek ze staan.
2: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
3: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
21: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk.
22: Vandaag krijgen we het woord kloeffe boucheron. Oetje me vaste. Er zijn veel Oostendse woorden ter aanduiding van een deugniet. Een interessant woord is zeker kloeffe boucheron. Oorspronkelijk bedoelde men met dit woord de visser. Die droeg immers kloeffen en een boucheron. De boucheron was de visserskiel, ook jomper of kejuvel genoemd. Nu, dit woord boucheron is hetzelfde als het Nederlands boezeroen. Boezeroen komt uit het Frans bourgeron, een bijvorm van bergeron, wat schaapherderskiel, schaapherdersschorte betekent. Het zal voor velen duidelijk zijn dat dit bergeron afgeleid is van berger, dit is herder. Berger stamt dan weer uit het Latijn berbex. De Romeinen kenden voor dit woord 2 betekenissen, hamel en ook sukkel. Een hamel is een gesneden ram of mannelijk schaap. Als die de kudde moest leiden, werd hem een bel om de hals gedaan, vandaar de belhamel. En daar zitten we, o wonderbaarlijk toeval, weer bij die deugniet, die kloeffe boucheron. En vanwaar dan kloeffe voor klomp? Omdat men ter vervaardiging van dit schoeisel hout moest klieven, neemt men aan dat kloeffe uit het werkwoord klieven, kloof, gekloven komt.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Siberen, Tailleu. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten, naast de bibliotheek.
10: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
10: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe Raad van Bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk de Grauwe.
26: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
27: Ik ben Nancy Bourquani.
28: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Siberen Tailleu. Jullie bedanken hen.
15: Ja, klopt, inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudemer graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
4: Er zijn best wel wat animatoren.
15: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
4: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
15: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
12: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
13: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
14: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is. Dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
6: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hallo, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje een noodzaak.
15: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Geislingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
4: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
15: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
4: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
15: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schildere. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosterover zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
18: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog wegwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
2: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
3: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms.
7: Well, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
10: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
6: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westdoer kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
13: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
23: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Gem Danens, we hebben het vandaag over het memorabele jaar 1953 in Oostende.
25: Ja, zeg wel memorabel. Reeds eeuwenlang zijn er stormen met overstromingen aan de kust. En de zwaarste storm was de vorige eeuw op 1 februari 1953. De bevolking wordt vooraf gewaarschuwd voor het gevaar, maar Oostendenaars die hechten daar niet zoveel belang aan. Het is trouwens zaterdag, een dag om uit te gaan, dus een storm gaat hen zeker niet tegenhouden. Maar de combinatie van springtij, noordwestenwind en storm doet de zeedijk breken, doet de kaaien overstromen en doet de rioleringen ontploffen. Dus in nauwelijks een half uur tijd staat de hele stad onder water. Er is geen elektriciteit, geen drinkbaar water, geen telefoon, de keldervoorraden zijn vernietigd en mazout en ander afval vermengen zich met het zeewater. Het stinkt dus. En bovendien is het bitter koud. Gelukkig komt de hulp snel op gang en dat uit verschillende hoeken. Niet alleen het stadspersoneel en het Rode Kruis, maar ook matrozen van de zeemacht, de Rijkswacht van Gent en heel wat vrijwilligers, ook uit het binnenland. Er worden giften in natura, schoenen en kledij verdeeld over de hulpposten. Er zijn jammer genoeg ook mensen die woekerprijzen vragen voor melk, voor kaarsen, voor brood en voor bootjes. De reinigingsdiensten van Oostende, Kortrijk, Gent en Brussel samen slagen erin om op 6 dagen tijd alle water terug naar de zee te stuwen. Sindsdien zijn er serieuze studies gemaakt over kustbeveiliging. Men doet er alles aan om een herhaling van die ramp te voorkomen. Misschien toch eens aan denken als we aan het voeteren zijn op die lelijke buizen op ons strand.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
10: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruutluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruutluiten.
5: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Ook in de maand augustus kan er geblokt worden in Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sibberen, Tailleux. Ja, dat is een beetje noodzaak.
8: Klopt, inderdaad. Jammer genoeg zijn niet alle Oudenburgse studenten in eerste zet geslaagd. Sommige studenten hebben nog herexamens, dus daarom stellen we opnieuw een locatie ter beschikking waar dat die studenten samen goede moed kunnen putten, samen geconcentreerd kunnen studeren. En dat gaat door vanaf maandag 3 augustus in de Maurits Gijslingzaal op de Zuidpoort zitten naast de bibliotheek.
1: Kunnen ze zo langskomen of moet er ingeschreven worden?
8: Nee, er dient wel ingeschreven te worden. We zitten daar met de maximumcapaciteit die nodig is, dus om zeker te zijn van een plaatje, best inschrijven via de stedelijke website.
1: Het start begin augustus, tot wanneer loopt dat?
8: Dat loopt tot en met zondag 30 augustus, dus dan hebben de laatste studenten hun herexamens, dus we blijven tot dan geopend om daar tot het laatste gaatje te gaan en zich ook voor dat laatste examen goed te kunnen voorbereiden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
10: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
12: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
13: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
14: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Aperolokaal. Oostendse muziekgroepen.

0: 12, hier bij Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Heel wat animatoren in Oudenburg schepen voor jeugd Cyber en Tailleu. Jullie bedanken hen.
3: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
2: Er zijn best wel wat animatoren.
3: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
2: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
3: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
5: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
8: Ik ben Haris Brataneus.
9: Ik ben Christopher Meijer.
10: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt.

0: en wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
5: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
5: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
6: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
2: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
8: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
9: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
10: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
0: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn, om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Tot zover dit regionieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
5: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
5: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
5: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
5: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
16: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
18: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
5: Gids Greet Lemajeur, we hebben het vandaag opnieuw over Leon Spiljaard na 1916. Dat jaartal is belangrijk.
20: Jazeker, want Leon Spiljaard huwt in december 1916 met Rachel Vergison. En in het jaar 17 schenkt hij haar een dochtertje, de enige dochter, Madeleine. En dat heeft als gevolg dat hij een vreugdevolle man wordt, vol enthousiasme. Hij geniet van de dingen, hij is precies af van die neurose die hij ervoor had. En hij vlucht wel naar Brussel in die periode van de oorlog en komt pas in 1922 naar Oostende terug. Maar dat wil ook zeggen dat hij in die periode in Brussel was. En gezien zijn verleden in Brussel, kent hij dus een heel aantal mensen en mag hij eigenlijk huiselijke taferelen, kleurrijke pastels maken van zijn vrouw, van zijn kind. En terwijl hij daar is, mag hij ook van bepaalde uitgevers, onder andere litho's maken van de Cerchaude van Materlinck. Sid Brabanson zijn dan landschappen van zijn verblijf in Brussel. En dan een zekere Céline Dangot, 10 litho's van kinderboeken, Plaisir divers, waar 5 gekleurde en 5 niet gekleurde litho's zijn, dat de kinderen zelf kunnen inkleuren. Die Céline Dangot had ook een bijhuis in de Kapellestraat in Oostende in die tijd. Dat wil zeggen dat ze waarschijnlijk de familie Spiljaard gekend heeft. En dan heeft hij ook nog illustraties en tijdschriften, onder andere de Pourquoi pas, Selection, Mascotte en de Littoral Belge, heeft hij een heel aantal tekeningen ook mogen maken.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
5: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nases.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Wat?

0: Noordzee Regionieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
3: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman, ik heb 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredenedorp, met op 31 juli Bredene zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en Filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 9:15 en 11:15, hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
7: Bedankt voor het gesprek, Romina van Hoorn.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
2: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Haven Oostende hervormt de raad van bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
6: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
7: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
8: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
9: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms.
10: Well, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regio nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Jullie bedanken hen.
11: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
11: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
11: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
16: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombeij noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
17: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
17: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
19: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen dan al waarschijnlijk wel wat sneller gaat. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
20: In het jaar doen we activiteiten onder andere bijvoorbeeld ons
13: onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
14: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag het woord ooiekooien. Het klinkt mooi, Roland.
21: Ja, het klinkt beslist heel mooi, ooiekooien. Ik heb dit woord gevonden in de Boos West-Vlaams Idioticon. Het werd dus genoteerd zo'n 150 jaar geleden. En het staat in dat prachtige woordenboek vermeld als... Een taalminnaar schrijft me uit Oostende. Bij het aanleggen der vissloepen... werpt men de haaien op de kaaien. En eertijds was dit de enigste vis die men niet moest verkopen in de minne. Uit reden zijn er geringe weerde. Zo heb ik dat gelezen dus bij De Bo. Het ligt op ooiekooien betekent dan ook, het is goedkoop. Vanwaar nu het woord kooien? Kooien komt volgens alle etymologische woordenboeken uit het Frans ke. Maar vermits ons dialect kooie dichter aanleunt bij de verre oorsprong, het Latijn caia, voor aanlegsteiger, uit een nog ouder Gallisch, dit is Keltisch, caio, vraag ik mij af of het Germaans kai, kooien, Engels kei, zich niet parallel met het Frans uit het oude Keltische woord ontwikkeld hebben. Of met andere woorden, ik betwijfel dat kooien uit het Frans kei komt. Het Gallisch kaio is al lang dood. Maar het Welsh kei, dat ook omheining betekent, leeft nog volop in Wales. Taalkundigen weten zelfs te vertellen dat het oud-Gallisch voor kai Kagian klonk. En vanwaar dan het Nederlands kade naast dialect kooien? Wel nu, deze vorm is te vergelijken met dooie, dode, goeie, hoede. Er kwam dus in kooien een de, om kade te maken, omdat men dit zo aanvoelde naar analogie met dode en goede. In de taalkunde noemt men dit hypercorrectie. In feite dus een fout. Men dacht dat kooien in het Nederlands kade moest zijn, omdat goede goede was. Dus heeft men daar een D ingelast. Maar in feite is kade, dat Nederlands is, in oorsprong een fout.
20: Ja. Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
20: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
20: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
20: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Haven Oostende hervormt de Raad van Bestuur. Charlotte Verkeijen is niet langer voorzitter. Er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schilderen. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
23: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
20: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
20: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
20: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
16: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
8: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
14: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
19: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Feest in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en The Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestival slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
20: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. burgemeester Romina van Horen.
16: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburnaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
17: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
20: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
17: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Dina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
20: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
20: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
20: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat

0: Voorzitter, er komt een nieuwe raad van bestuur met ook de oppositie daarin. Het aantal meldingen van sexting in Oostende is de voorbije 5 jaar gestegen. Er waren vorig jaar 28 gevallen. Slachtoffers en daders zijn in de meeste gevallen minderjarig. De stad Oostende en de politie zetten wel volop in op preventie en repressie. Voortaan kan men de Oosteroever in Oostende op een andere manier ontdekken. Kraafs is een nieuwe kunstroute langs handelszaken en bijzondere plekken op de Oosteroever. Het gaat om een idee van Karel de Schildere. De Kraafsroute is tot eind september te bezoeken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
3: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
4: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen, ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
6: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
7: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
8: Er is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De handelaars van de boulevard in Oostende verenigen zich en zullen voortaan meer eigen acties organiseren. Er waait een nieuwe wind, zegt Serge Gobin.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: Er zijn 17 mogelijke locaties voor zwemmen in open lucht in Gistel. De stad onderzoekt nu waar het effectief zou kunnen. Gistel brengt dit najaar verschillende mogelijkheden in kaart. Tegen volgend jaar moet er in Gistel een plaats zijn voor openluchtzwemmen. Oostende werkt volop verder aan een nieuw parkeerplan. Schepen voor mobiliteit, Judith Ooms.
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Tot zover dit regio nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Heel wat animatoren in Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Jullie bedanken hen.
4: Ja, klopt inderdaad. Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
4: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar

0: en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Hoe worden zij in de watten gelegd op die 30ste juli?
0: Ja, er wordt een ganse dag voor hen georganiseerd, randanimatie. Zij worden wat in de watten gelegd, maar iets om te drinken, iets om te eten. We maken er een leuke dag van. En we laten hen vooral voelen ja, dat hun werk voor de jeugd geapprecieerd wordt vanuit de stad.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op het binnenschip Tordino in Oudenburg opende een tentoonstelling over de binnenscheepvaart. Burgemeester Romina van Horen.
7: En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Na het succes van vorig jaar keert het pop-up event Propere Stranden terug naar de kust deze zomer. Nieuw is dat het initiatief dit jaar 2 weken zal plaatsvinden. De ludieke sensibiliseringsactie van Westtour kadert binnen het project Plastic Free Coastline en ondersteunt de bestaande initiatieven van de kustgemeenten en de Propere Strandlopers. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. Op de Oosteroever in Oostende opende de Wine Gallery. Initiatiefnemer Anthony Smalen.
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelowerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We hebben het nu over het Oostends woord kafjager. Roland, wat betekent kafjager?
13: In sommige boerderijen, maar ook herbergen of hotels, ziet men ter opsmukking een ruw houten bak met een wrang op de zij. Dit is een kafjager, in het Nederlands een wanmolen. De wrang van deze grote bak dient tot het maken van wind, zodat het kaf van gedorste granen wegvliegt. Het Nederlandse wanmolen is zeker een mooi klinkend woord, tenminste als men het werkwoord wannen kent. Wannen betekent dus door een luchtstroom het kaf van het graan scheiden. Maar het Oostends kafjager vind ik toch nog een veel mooier woord. Het kaf als het ware wegjagen, de kafjager. Dit kaf is dus niet zo gegeerd, al moeten we vermoeden dat het in vroegere tijden wel meer gebruikt werd om er beddenzakken of ander beddengoed mee te vullen. Men zei immers voor naar bed gaan ook wel eens kaf inhouden. Als men daarentegen op tafel een lekker maal of een uitdagend gerecht zag,